0: Andries Maleti Kaap, ken het ek ook 59, kon ek het Kaap, waar jy ook al is, gelukkige verjaarsdag, man. Jy kan om nie skien ook hebben, karasa. Tara, ga je weg, man.
1: Bye-bye.
0: Bye.
1: Qinqa kanqaites apho uya udinqaba nqanqa ncamsi gqiwa igurika ke seda ke ancamsi tingwarodi igiramiya amakos kututa kuwepwera qinqa kanqatisa umhare saludi mamas usi adaske ndigoro xancise i

0: Klein geweest?
1: Klein geweest, ouderen.
0: Ik heb goed naar Komri.
1: Dank je, meneer Bada. Kabagas, Kabaho, zei dit. Nou, wat ik daar ga, ik weet. Beetje Badago, daar kan ik het. Kom, maar daar zit een haas, daar woon ik. Ik ga ook hebben mij. Dan heb ik een kwestie, dan heb ik daar gaan. Die dat je toch een koam touw die dat je naar hebt, die ik zei dan niet, toch een koam, maar dat zijn hebben. Toch twee kamer rond te rijden. Ik zou niet iedere mensen zaden, wat ik of thuis zie.